0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Hebben ze al een hulphond gedacht?
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze...
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard? En hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: Agenda.
1: Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Heb jij een talent dat gezien mag worden? Of je nu zingt, danst, rapt, beatboxt, stand-up comedian bent, toneel speelt of iets totaal anders? Dit is jouw kans. Solo, als duo of met je crew, alles mag. Het podium is voor jou. Het open podium van het Evertshuis is dé plek om te stralen voor publiek. Meedoen is gratis. Iedereen is welkom, als je maar plezier hebt. Op zaterdag 6 juni om 2 uur in de middag. Entree gratis.

0: radioagenda.
1: Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven. Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot Nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
10: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. Vandaag wil ik beginnen met een tekst uit Marcus 11, vers 25. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Romeinen 12, vers 20.

Heere mijn God, ik vraag u niet om een leven zonder zorgen of om een leven met alleen maar plezier. Ik vraag u wat uw bedoeling is met mijn leven. Wat is uw plan? Wilt u mij laten zien hoe ik echt iets voor u mag doen?

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want de vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. 1 Petrus 5, vers 8 en 9.

Heere mijn God, de Bijbel spreekt al zo lang van uw koninkrijk, uw heiligdom, en de deur staat nog steeds open. Wilt u ons bekeren en ons onze tekorten laten zien, zodat we ervan overtuigd raken dat we zonder u niet kunnen leven?

De Heer blijkt dus vrome uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardige gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen. 2 Petrus 2, vers 9.

Vader in de hemel, wilt u zich ontfermen over mensen die geen thuis meer hebben? Dank u voor de mensen, uw kinderen, die helpen. Maar geef dat het ons ook raakt. Wilt u ons uw weg wijzen en naar uw wil handelen en wandelen?

Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Matteüs 14, vers 38. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. En ik bid u ook voor aankomende week Gods nabijheid, liefde en rijke zegen toe en vrede diep in uw hart. En heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijden stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van de BR6, de lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwerbrug, Waarder, Driebrugge, Reeuwijkdorp, Reeuwijkbrug, met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Deze morgen om 10 uur de kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente Emmers hier in Bodegraven. En om 11:45 de kerkelijke agenda. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gemaakt door Janap. En wij gaan eerst luisteren naar een lied wat gezongen wordt. Een lied wat gezongen wordt door mannenkoor Ethan uit Ierseke. O stille zondagmorgen, vol rust en sabbatsvree. En daarachteraan krijgt u een samenzang van Psalm 108.

En dat was Psalm 108. Ik zal, o Heer, uw wonder doen. We gaan verder met muziek uiteraard. En dat gaan we eerst luisteren naar het lied Hemelse Vader, wij brengen u de eer. Gezongen door het Groot Veluws Koor. En daarachteraan krijgt u nog een lied van mannenkoor Ethan uit Ierseke. En dat is het lied O Eeuwige Vader, sterk in macht.

En dat was nog een lied van Manna Koor Ethan. We gaan nu luisteren naar Elise Manna. En die zingt voor ons het lied Hij kan zomaar naast je lopen. Daarachterna hoort u het lied Alwetend Vader. Gezongen door het groot samengesteld gemengd koor.

En zo luisterde u naar het lied Alwetend Vader. Dat was een groot samengesteld gemengd koor. En degene die u als sopraan hoorde zingen was Mario van Someren. We gaan nu verder weer met het mannenkoor Ethan. Die zingt uit Ierse, komt dat koor. En die zingt voor ons het lied Gij biedt Heer Jezus, rust mij aan. En daarachteraan krijgt u het lied, wederom een lied van Elise Manna. En dat is het lied Als de liefde niet bestond.

En dat was het lied Als de liefde niet bestond van Elize Manna. We gaan nu zingen naar luisteren. Ik ga het niet zelf zingen, want dat wordt niks. We gaan nu luisteren naar Psalm 84, vers 1, 3 en 6. Die worden gezongen door het Holland Koor en dat doen ze in Parijs. Dus Psalm 84, vers 1, 3 en 6.

En dat was vanuit Parijs het Hollandkoor. Die psalm 84, vers 1, 3 en 6 voor ons zong. We gaan er nog even luisteren van het Hollandkoor. Wederom ook gezongen in Parijs. En dat is het lied Veilig in Jezus' Armen.

veilig in Jezus' armen. We gaan verder met het lied Zouden wij ook eenmaal komen? Gezongen door Interkerkelijk Kinder- en Mannenkoor Scheemda. En daarachteraan krijgt u direct het lied Rijst op voor Jezus. En dan gaan we al richting de kerkdienst van 10 uur. We moeten even kijken hoe we dat precies gaan doen, want het is een kliederkerkdienst. Of dat we alles kunnen volgen, dat u het ook kan horen. Anders moet ik muziek tussendoor draaien, maar dan moeten we even bekijken hoe dat straks gaat lopen tijdens de dienst. Maar we gaan eerst nog 2 liederen luisteren. Zouden wij ook eenmaal komen en Rijst op voor Jezus.

En dat was dus ook muzikaal. Rijstop voor Jezus. Kees Ahlers op de fluit en Jan Mulder op het orgel. We gaan nu luisteren naar een muzikaal liedje. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. En dan hoop ik over te schakelen naar de ontmoetingskerk hier in Bodegraven. Maar dan gaan we gewoon even kijken hoe dat allemaal loopt. Want ik weet ook niet precies hoe ze dat dan indelen, zo'n dienst. Of dat u het wel of niet kan horen allemaal. Anders dan doen we de muziek tussendoor of zo. We gaan dat even bekijken, maar we gaan nu eerst luisteren en daarna overschakelen naar de ontmoetingskerk.

Nou, zoals u merkt is de kerkdienst nog niet begonnen om uit te zenden eigenlijk voor ons. Ja, het is een beetje een aparte kerkdienst dus. Misschien is dat niet handig dat we zo'n dienst uit gaan zenden, maar omdat er weinig geluid is. Dus ze doen allerlei dingen op verschillende plekken in de kerk, als ik het goed begrijp. En als ik het helemaal goed begrijp, is er om een uur of 11 wel een soort dienst. Dus van een half uur of zo. Dus die gaan we dan sowieso uitzenden. Maar nu lopen ze allemaal een beetje door de kerk heen opdrachten te doen, als ik het goed begrijp. Dus gaan we maar verder met muziek. Ik ga het gewoon verder met muziek draaien. Ja, het is niet anders. Ik bied mijn excuus ervoor aan, maar ik wist dit ook allemaal niet. Dus we gaan luisteren naar het lied Jezus ga ons voor. Christelijke gemengde zangvereniging Emmanuel uit Renen, onder leiding van Bert Mol, Han Kabaan op de hobo en Klaas-Jan Mulder op het orgel.

En dat was Abba Vader, U alleen. U behoor ik toe. Gezongen door het christelijk mannenkoor Emmanuel uit Hilversum. Matthijs Koenen deed de panfluit en Wiebe Kooijmans speelde het orgel. We gaan nu luisteren naar Zie ons wachten aan de stromen. Gezongen door het christelijk Geenermuiden mannenkoor onder leiding van Peter Bos. En daar speelt Glaas-Jan Mulder op het orgel. En daarachteraan krijgt u het lied De Heer is mijn herder.

En dat was kinder- en meisjeskoor De Kleine Lofstem uit Lisse, die het lied De Heer is mijn herder zong. We gaan nu luisteren naar het lied Neem Heer mijn beide handen. En dat wordt ook door een jeugdkoor gezongen, door jeugdkoor Benjamin uit Scheveningen. En daarna krijgt u het lied Is uw paspoort getekend? Dat wordt gezongen door de tenor Peter Kits.

En dat was het lied Is uw paspoort getekend? Gezongen door de tenor Peter Kits. We gaan verder met het lied Daarboven juicht een grote schaar. Dat wordt gezongen door de tenor Leo Moerman. En Jan van Wilde zit op het orgel. En daarachteraan krijgt u het lied Daar zijn geen grenzen, gezongen door Deo Juvante uit Huizen.

En dat was Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Gezongen door Deo Juvante uit Huizen. We gaan nu luisteren naar Mannenzang vanuit Katwijk. Het lied Grote God, wij loven u. Bert Notenboom en Marco den Toom die zitten op het orgel.

En dat was Christelijk Gemengd Koor Rijnmond met het lied Wij knielen voor uw zetel neer. We gaan nu luisteren naar het lied Ga met God en hij zal met je zijn. En in de kerk zijn ze nog steeds aan het heen en weer lopen naar verschillende zalen en dingetjes aan het doen. Maar straks gaat er, als het goed is, volgens mij toch nog iets van een dienst komen of een preek of iets. Dat gaan we. Ik bekijk dat allemaal hier op het scherm. Als dat gaat gebeuren, dan schakelen we over daar naartoe. Maar vooralsnog gaan we gewoon verder met muziek luisteren.

En dat was een muzikaal stukje van het lied Vrees niet, o mijn zielen. Dezelfde wijs als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet. We gaan luisteren nu naar massale samenzang vanuit Hasselt. Het lied Glorie aan God.

Dat was het lied Ik heb u beloofd, o Jezus, gezongen door Jubilate uit Ede. We gaan nu een muzikaal stukje doen. Dat is Wat God doet, dat is wel gedaan, vanuit de Evangelische Lutherse Kerk in Den Haag. En ik denk dat straks misschien de kerk gaat beginnen, dan gaan we daar naar overschakelen. Maar we gaan dus eerst nog luisteren, muzikaal stukje, vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag.

kerk begint langzaam vol te lopen. Dus ik denk dat het zo wel gaat starten. Ik denk dat ik deze CD van Wat God Doet, Dat Is Wel Gedaan, nog een keer laat horen, het stukje muziek. Het wordt overigens gespeeld door Rutger van Maaseik.

0: schakelen naar de kerk, ontmoetingskerk.
1: Mm-hmm.

wel een plekje gevonden hebben. Dan gaan we beginnen. En hartelijk welkom allemaal hier in de kerkzaal. En we zijn al een uur met elkaar bezig geweest met allerlei activiteiten. En dat hebben we gedaan rondom het verhaal van de bruiloft te Kana. Vandaag gaan de bloemen naar mevrouw van Schaik vroegen aan de noordzijde. En als u de bloemen weg wil brengen, kunt u het even laten weten. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We zijn bij elkaar gekomen rond het verhaal uit de Bijbel, waarin God ons meeneemt en ons vasthoudt. En misschien had je een leuke week, heb je genoten van het mooie weer, ging alles goed, was je blij, en dan zeggen we, het glas was half vol. Maar misschien vond je het veel te warm, waren dingen moeilijk, was je verdrietig, en dan is het glas half leeg. Maar hoe het ook was, God laat ons niet alleen. En ook vandaag krijgen we de groeten van God en zegt hij, ik ben erbij. Nou, vandaag is de Kliedenkerk één groot bruiloftsfeest. U bent uitgenodigd en u bent gekomen. En u thuis, u bent er ook bij. Hartelijk welkom. En misschien is het wel leuk om even naar de mensen thuis te zwaaien. En dat kan in de camera in het midden. Ja, dan zeggen we even gedag tegen de mensen die thuis met ons meekijken. Nou, we hebben ons voorbereid op het feest. Ik zie mooie haren, bruidsluiers, hoeden voor de bruidegom. We hebben bruidsboeketjes gemaakt, harten. Volgens mij zijn er ook cakejes versierd. En de wijn is voorgeproefd. Alles is klaar voor het bruiloftsfeest. En zo is dat ook met de Heere God. Hij nodigt ons uit voor zijn feest in het Koninkrijk van God. Alles is klaar. En weet je wat zo leuk is? Iedereen mag komen, precies zoals die is. En ook waar die goed in is. En er is ook een groep, die hebben een dansje ingestudeerd. En dat gaat over een lied dat hierover gaat. Dus ik wil de dansgroep uitnodigen om naar voren te komen. En dan openen we de bruiloft. Ah, en ik hoor net, iedereen mag meedoen. Dus als je denkt, ik wil gewoon lekker op mijn plek meedoen. Nou, hier staat de dansgroep, die doen het voor, kan je lekker meedoen. Dus misschien kunnen we het beste allemaal gaan staan en in ieder geval een beetje meeswingen.

Nou, zo voelen we de feestvreugde en de blijdschap. En zo blij is God ook met ons. Het is een gevoel van verliefdheid. Zijn hart springt op als hij ons zo met elkaar bezig ziet. En in ons Bijbelverhaal van vandaag gaat Jezus ook naar een feest. Samen met zijn moeder Maria en de leerlingen gaat hij naar de bruiloft te Kana.

0: Ja, u mag gaan zitten. Welkom Manon en Robin. Wat fijn dat jullie er zijn. En wat zien jullie er prachtig uit. Ja, en jullie kregen al applaus. Ik denk dat iedereen dat vindt. En jullie gaan vandaag trouwen. Ja. Nou, dan mogen jullie elkaar de rechterhand geven. En dan wil ik vragen, Robin, wil jij met Manon trouwen?
1: Ja.
0: En Manon, wil jij met Robin trouwen?
2: Ja, heel graag.
0: Dan zijn jullie nu in de onecht verbonden. Van harte gefeliciteerd. Heel goed, ik wilde nog zeggen, je mag de bruid kussen, maar je kon het niet laten. Ja, je weet hoe het werkt, dat is fijn. Oké, maar ja, bij een bruiloftsfeest hoort natuurlijk ook ja, dat we dan feest gaan vieren en dat we misschien wel iets te drinken hebben. Ik zie heel veel kinderen, dus misschien wel lekkere limonade. En ja, dan is natuurlijk ook wel ja, de gewoonte dat het bruidspaar dan trakteert. Dus hebben jullie iets meegenomen?
3: Ja, wij hebben wel wat te drinken meegenomen. Maar jullie zijn wel met echt heel erg veel op ons feestje gekomen.
1: Ja, ik denk dat we toch even moeten kijken of we dat allemaal wel goed verdeeld krijgen zo. Want, ja.
0: Oh, en ja, is dat wat jullie meegenomen hebben?
3: Ja.
0: Want ik zie daar wel een kan met ja, een beetje limonade. Mag ik die even pakken?
3: Ja, doe maar. Probeer maar.
0: Ja. Dus hier, dit is het.
3: Ja, voor jou. En ja.
0: Oh ja.
3: Voor jou.
0: Ja, maar ja, er zijn hier wel eigenlijk wel veel meer mensen.
3: Ja, echt heel veel gasten. Mm. Ja.
0: Nou ja, ik kan een beetje nemen. En ja, ja, ook
3: niet te veel, hè?
0: Nee, nee. En ik kan een beetje proeven ook. Nou ja, best lekker. Ja, redelijk. Ja, best wel lekker. Maar ja, dit is wel een beetje lastig. Want als we zo weinig limonade hebben, wat denken jullie? Wordt het dan een leuk feestje? Nee, hè? Dan hebben we eigenlijk gewoon. Ja, er kunnen misschien nog 3 slokjes uit voor 3 kinderen, maar met zoveel. Als jullie nou eens even gaan zitten. Want ik zit opeens te denken aan het verhaal uit de Bijbel. De bruiloft te Kana. Want daar was ook zoiets aan de hand. De wijn was op. En op die bruiloft kon dat eigenlijk ook niet. En wij voelden net ook een beetje dat ja, ongemakkelijk is. Hè? En in die tijd was het eigenlijk een schande als de wijn op was. Hoe moest dat nou verder? En zo is het ook wel eens in je leven. Dat het voelt alsof de wijn op is. Dat je denkt, hoe moet het nou verder? Het lijkt wel of alles even ophoudt. Maar Jezus was ook op het feest. En dat dacht Maria ook. En Jezus en Maria ging naar Jezus toe en ze zei tegen Jezus, zie je dat niet? De wijn is op, ze hebben niet genoeg. En Jezus zei, wat wil je nou van me? Wacht nou maar af, mijn tijd is nog niet gekomen. Het is nog niet het juiste moment. Nou, Maria ging naar de bediende en ze zei, als Jezus naar jullie toekomt, moet je maar precies doen wat hij zegt, wat het ook is. En misschien kunnen we dat hier ook wel doen. Even kijken, 2 bedienden. Ik heb 2 bedienden voor vandaag. Petra en Judith. Ja, misschien kunnen we het verhaal naspelen. Ja, want kijk, Jezus zei in het verhaal tegen de bediende: vul de kruiken tot de rand toe met water. Nou, misschien kunnen jullie mij daarbij helpen, want ja, hier staan wel kruiken. En water hebben we ook. Maar ja, of er ook een wonder gebeurt. Want in het verhaal uit de Bijbel gebeurde er een wonder. Zullen we eens kijken of dat hier lukt? Dus als jullie nou... ja, misschien... Ja, voor de camera, misschien aan deze kant. Ja, dat is misschien... Ja, maakt niet uit. Ja, tot de rand toe met water. En dan maar hopen. Kijk. Oh, maar dat gebeurde in het verhaal ook. Water werd wijn. En hier wordt het water limonade. Wauw. Wat goed zeg. Maar... ja, moeten we nog even proeven. Want dat was best lekker. Doe ik die even hierin terug. Want we moeten even kijken of dat dan ook wel echt lekkere limonade is. Ja, het is prachtig. Dit is echt fantastisch. Dit is de beste wijn die ik ooit geproefd heb. Nou, echt. Het feest kan echt doorgaan. Dank je wel, wat mooi. Ja, en zo was het op de bruiloft te Kana. Er was ineens heel veel wijn. En de wijn was nog lekkerder ook. En hiermee liet Jezus zien wie hij is. Hij is eigenlijk zelf die betere wijn. We mogen geloven dat Jezus zijn leven gegeven heeft en het goed maakt met ons. En dat wij daardoor in zijn licht mogen leven. Ook al is het wel eens moeilijk. Het leven kan doorgaan. En het feest ook in het Koninkrijk van God. En daar gaan we over zingen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

Ja, het was voor jullie denk ik ook wel een opluchting, hè? Dat er nu genoeg is. Ja, mooi. Dan gaan we straks verder met het feest. Ik vertel even kort iets over de collecte. De eerste collecte is voor het doel omzien naar gevangenen. Kerk in Actie zet zich in voor gevangenen, ex-gevangenen, TBS-patiënten en hun familie. En bij de activiteiten die we net hadden, zijn er misschien ook wel kaarten gemaakt om gevangenen uit te nodigen op het feest, het bruiloftsfeest van de Heere God, waar iedereen welkom is. Zullen we met elkaar danken en bidden? Trouwe Vader, goede God, dank u wel dat we hier vanmorgen zo bij elkaar mochten komen. Dat we ingingen op de uitnodiging om naar Kliedenkerk te komen. Dat er zoveel leuke dingen te doen waren. Dat we elkaar mochten ontmoeten, goede gesprekken mochten hebben en mochten genieten van de vreugde die u ons geeft. Heer, dank u wel voor uw goedheid. En op deze plek willen we ook denken aan mensen die het minder goed hebben dan wij. En we noemen in het bijzonder de naam van Elvira Batelaan. Wilt u bij haar zijn? Ja, nu er ontdekt is dat ze ziek is en we hopen dat ze mag genezen. Heere God, wilt u bij ons blijven, ook straks als we verder gaan met het feest, met Kliedenkerk, als we samen gaan eten, wilt u dat eten ook zegenen. Heer, en ook als we daarna weer naar huis gaan, wilt u ons een goede zondag geven en bij ons blijven de komende week. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. En dan zingen we het lied Toekomst vol van hoop.

En dan mogen wij de zegen ontvangen. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. En dan mag ik iedereen van harte uitnodigen om samen te gaan eten.

En zo heeft u zojuist kunnen luisteren naar een dienst vanuit de Ontmoetingskerk. Het was een beetje een rommelige dienst. Niet ideaal om op de radio uit te zenden. Gaan we ook niet meer doen, denk ik. Moeten we even van tevoren beter regelen. Dank voor het luisteren in ieder geval. De komende weken zenden we de diensten uit vanuit hier in de studio. Volgende week vanuit de Dorpskerk hier in Bodegraven. De week daarop vanuit de Bethlehemkerk in Nieuwerbrug. En de week daarop vanuit de Bethelkerk, gereformeerde gemeente. We luisteren nu nog tot 12 uur naar muziek. Straks om 11:45 nog de kerkelijke agenda. Na dit stukje muziek van Sander van Marion over het lied Heft aan met luide zang, kunt u luisteren naar het lied De Kracht van uw Koninkrijk.

En dan heb ik voor u nou nog een klein stukje kerkelijke agenda. Ik zal toch nog een keer de diensten zeggen die we komende weken uitzenden. Dat is dus volgende week vanuit de Dorpskerk hier in Bodegraven. De week daarop, 14 juni, vanuit de Bethlehemkerk in Nieuwerbrug. En de week daarop, 21 juli, vanuit de Bethelkerk, ook hier in Bodegraven. Dan kan ik u melden dat Open Doors van vrijdag op zaterdag de nacht van het gebed houdt voor de vervolgde kerk. En dat is hier in Bodegraven in het Rustpunt in de Kerkstraat. Die begint 's avonds om 10 uur en die duurt tot 3 uur zaterdagochtend. In Reeuwijk houden ze ook de nacht van het gebed in de Ichterskerk en die beginnen gewoon 's avonds om 8 uur. Dan is er volgende week zaterdag een zomerconcert Blessings in de Sint-Willibrorduskerk hier in Bodegraven. Daar treden op het Young Ladies Choir Hadassah en interkerkelijk koor Promising Voices hier uit Bodegraven. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via hun site promisingvoices.nl. We gaan nog verder luisteren naar muziek tot 12 uur. En dat is straks met het lied wat hierna komt. Ga mij niet voorbij, o Heiland.

En u kunt nu gaan luisteren. Dit lied werd trouwens gezongen door jeugdkoor Wijd Hem Uw Lof uit Bennekom. Dan kunt u nu nog gaan luisteren naar Psalm 42, vers 3 en 5. Samenzang vanuit de Kampen. En daarachteraan krijgt u vanuit Parijs het lied Vaste Rots van Mijn Behoud.

En zo is Kerkplein 15 bijna weer voorbij. Volgende week zondag, dan zijn we dan weer. De liefhebber van religieuze muziek. Die attenderen we nog op het programma van donderdagavond tussen 8 en 9. Sorry. Attenderen het programma van donderdagavond tussen 7 en 8 kunt u luisteren naar het programma Gospel Time. Om 8 uur volgt het programma Gewijde Muziek. Gevolgd door een uurtje gospelmuziek. En daarna van 10 tot 11 is er Toetsen en Snaren. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9. Dus voordat deze uitzending begint. Deze uitzending werd verzorgd door Jan Ab. En wij van Kerkplein 15 wensen u nog een goede zondag.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm- en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
6: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan die editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
15: BR6. Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
16: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
17: Erwin Holthuizen.
18: Wanneer houdt het op, Erwin?
19: Het komt u dit.
20: Wat een gouden

0: Het is 1988. Kroonprins Willem-Alexander haalt het nieuws nadat hij in Leiden met zijn auto in een sloot belandde. Had een beetje te maken met zijn studententijd, denk ik. En op de radio muziek van Eddy Grant. En hij geeft een duidelijk statement af tegen apartheid. Give me hope, Joanna. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 30 mei 2026. Ja, de maand is bijna voorbij. Op na de zomer. Van harte welkom bij Weekendlift. Het programma wat lekkere plaatjes draait. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook een paar hele nieuwe plaatjes. En natuurlijk, je bent het al gewend, heel veel vaste agendapunten. Zoals onder andere het weekendweerbericht. De rubriek Kopje Thee met de DJ en nog veel en veel meer. Je weet het, de plaatjes zijn luchtig, lekker en ontzettend licht verteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

het even niet ziet zitten, moet je dit soort plaatjes even wat harder zetten. Wat een leuke plaat, zeg. Muziek in 1984 van niemand minder dan George McRae. We kennen deze man nog wel van zijn nummer 1, heet Rock Your Body. George McRae, hij leeft nog, hij is inmiddels 81 jaar en hij geniet nog steeds van het leven, ja.

0: Natuurlijk, hij is er ook weer bij, hè?
1: Ik weet niet van Bronnenbon!
0: Nou, geen ruzie maken, hoor.
1: Slokken!
0: Nee, er wordt niet geslagen, hoor. Het is tijd voor leuke muziek. Muziek van Lady Gaga van een jaar geleden.

Gaga en The Dead End. Muziek uit de Netflix-serie Witness Day. Ik heb haar nog niet gezien. Zo dadelijk over een minuut of vijf ga ik een plaatje draaien wat geheel gecreëerd is door AI met twee bekende stemmen. Mag jij zelf raden wie het zijn? Dus dat over vijf minuten. Het is duidelijk toch, want het is zomer op je radio.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwestad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BRSS in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: zal ik je eens een klein ultiem geheimtje verklappen. Dit liedje wat je zojuist hoorde, dat bestaat officieel niet. Maar je hoort wel de stemmen van Bruno Mars en Dua Lipa. Het plaatje is getiteld Midnight Mirage en het is geheel samengesteld met behulp van AI. Ik heb het niet gemaakt, wie de maker is weet ik ook niet, maar ik kwam hem tegen op internet. Ik dacht, nou laten we dit gewoon even draaien, want het klinkt wel ontzettend lekker. Nou, ik ben ook benieuwd natuurlijk wat Bruno Mars en Dua Lipa hier zelf van vinden, want ze ontvangen natuurlijk helemaal niks. Dus ik denk niet dat ze echt gelukkig zullen zijn. Iemand die wel gelukkig is, dat is namelijk zangeres Saskia van Oerle. Want in 1989 scoorde ze een grote hit samen met haar band Tambourine en High Under the Moon. Als je nou denkt, wie is nou Saskia van Oerle? Nou, dat is gewoon een Brabantse zangeres. En ze werd bekend als achtergrondzangeres van onder andere Anita Meijer. En ze heeft ook wat dingetjes gedaan in een achtergrondkoortje van Rob de Nijs. En er staan leuke filmpjes op internet van deze zangeres. Dus je kunt eventjes kijken straks. Doe het er wel na 2 uur. Overigens, na 2 uur op deze radiozender het programma Sport op Zaterdag. Weet je dat trouwens ook weer. Zaterdagmiddag 30 mei. We hebben een heel mooi thema. En daar ben ik het wel mee eens. Want het is vandaag de dag van de muziek. En officieel wordt dit gevierd in Den Helder. Een heel groot evenement met aandacht voor amateurmuzici en dansers. En het wordt gewoon een hele gezellige boel. Maar ja, bij de radio is het altijd elke dag de dag van de muziek. En dat geldt ook voor Bart van Leeuwen, want hij zit er weer helemaal klaar voor met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze hadden hem nog zo gezegd dat hij zijn gezicht hier niet meer moest laten zien. Het is beter dat je voorlopig even onderduikt, hadden ze hem verteld. Nou, dat hoefden ze hem geen 2 keer te zeggen. Door het vuur in hun ogen was de boodschap meteen duidelijk. En dus is hij nu op de vlucht, voordat het zometeen te laat is. Tja, dan moet ik de komende weken maar even niet de stoere kerel uithangen, had hij bij zichzelf gedacht. Maar ondertussen zou hij die stoere jongen best weer willen zijn. Zo is zijn karakter nou eenmaal. Diep van binnen wil hij niets liever dan meedoen met de echte zware jongens. Toch is het beter om nu even bij die kerels uit de buurt te blijven, want hij weet dat ze naar hem op zoek zijn. Ook al vindt hij vlucht eigenlijk maar laf en zou het stoerder zijn om te blijven, op dit moment kan hij niet anders. Maar ja, je wilt je natuurlijk niet van je zwakste kant laten zien. Je moet laten merken dat je nergens bang voor bent en zeker niet voor je vijanden. Alleen is het dit keer geen tikkertje dat hij speelt, maar een spel van leven en dood. En ze zullen net zo lang achter hem aan zitten tot ze hem hebben ingehaald. En hij weet maar al te goed wat hem dan te wachten staat. Niemand wil per slot van rekening het onderspit delven. En dus deed hij er het beste aan om inderdaad zo snel mogelijk te verdwijnen.

0: Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Michael Jackson uit 1983 en Beat It. Hij stond maar liefst 11 weken op nummer 1 in de top 40 van het jaar. En dat was natuurlijk wel een record.
1: Erwin, wat wordt het weer vandaag?
0: Nou, dat ga ik je zo dadelijk vertellen, Nicolette. Gerard Joling die is terug met een heerlijk feel-good liedje. En met dit vrolijke aan naastekelijke deuntje luidt Gerard alvast de zomer in. En wij hebben er ook zin in. Gerard Joling. En niet voor één keer.

0: Gerard Joling, niet voor één keer. En we weten allemaal dat Gerard Joling de gave heeft om het af en toe te laten stormen. Daarover gesproken, het enige echte weekend weerbericht. De kans op zon is 60% groot, de kans op neerslag is 20%. Minimale temperaturen van zo'n 10 graden en maximaal worden 22 graden. Er is wind en die komt uit het noordoosten, windkracht 3.
1: Een aanstormend acteertalent dat armoede wist te ontvluchten.
2: Social Classic. All powers, my...

0: Ja, een cover mag, zolang je maar je eigen draaien geeft. En dat hebben de vier heren van The Corrs in 1998 heel goed gedaan. Want het was een behoorlijke hit, Stand By Me. En de wat oudere luisteraars die zeggen natuurlijk dat het origineel is van Ben E. King. Dat klopt ook, ja. Maar deze was ook niet onaardig, maar dan in een reggae-vorm. Dat hadden ze in die tijd toen niet. In het kader van The Soul Show Classic, muziek uit 1979 van Chicago. En Street Player. Je luistert naar Weekendlift, iedere zaterdagmiddag te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oude Water. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook op zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM. En als je op dit moment de televisie aan hebt en je woont in het kabelgebied van Ziggo, dan moet je even je televisie afzetten, of aanzetten op kanaal 39. Dan zie je het informatiekanaal van Gouwestad. Met daarbij natuurlijk het radiogeluid. Het is maar eventjes een tipje. Het is mooi weer buiten en ja, dan weet je het wel rond dit tijdstip. Want we gaan lekker naar de kermis.
1: Attention!

0: 1958, muziek van Louis Prima en Buonasera. Dat betekent gewoon goedenavond, mevrouw. En Buonasera gaat over een koppel dat op een avond de Italiaanse stad Napels verlaat. En de man zegt dat hij de volgende ochtend een trouwring voor zijn vriendin zal kopen. Nou, hoe het afgelopen is, weten we niet. Ik zeg Buonasera, Nicolette.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest en al weet je het wel, de hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. De avond valt langzaam over de stad. De lichten weerspiegelen in natte straten. Ergens rijdt nog een laatste taxi voorbij en dan zie je iemand. Eén blik, genoeg om alles even stil te zetten. Sommige momenten laten zich niet uitleggen, die voel je gewoon. 1997, Elton John, Something About The Way You Look Tonight.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Poppy T, DJ.
3: There was a

1997 en dat allemaal in het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ muziek van Elton John en Something About The Way You Look Tonight. Daarover gesproken. Ja, dat is Tarzan. Die heeft niet veel om het lijf, zeg maar. We begonnen het programma met Afrika en we borduren nog eventjes voort op Afrika. Want zij had er in 2010 een hele grote hit mee. Het thema van het WK. Hier is Shakira en Waka Waka. Time for Africa.

0: girlfriend everywhere.
1: Het is een soort schuimmerscheerde Louis Bega met een bescheiden zomerrit. I got a girl. Dit was het dan, programma Weekend Lift. Ik heb een honger gekregen, hoor.
2: Ik wil ook een broodje.
1: Ja, ik ga een broodje eten. Dankjewel voor het luisteren. Mooi weekend en tot volgende week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor

0: aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan?
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt?
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv.

0: programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
3: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
4: Luister elke zaterdagnacht van

0: agenda. BR6.
1: Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur.

0: Regioagenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
5: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dank u.

0: je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Heb jij een talent dat gezien mag worden? Of je nu zingt, danst, rapt, beatboxt, stand-up comedian bent, toneel speelt of iets totaal anders? Dit is jouw kans. Solo, als duo of met je crew, alles mag. Het podium is voor jou. Het open podium van het Evertshuis is dé plek om te stralen voor publiek. Meedoen is gratis. Iedereen is welkom, als je maar plezier hebt. Op zaterdag 6 juni om 2 uur in de middag. Entree gratis.

0: regioagenda.
1: Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in

0: ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
6: BR6. Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roete. Met temperaturen rond de 30 graden zoeken veel mensen verkoeling in het water. Niet elke plas of rivier is echter schoon of veilig. Via de website en app zwemwater.nl zie je direct waar je veilig kunt zwemmen en waar waarschuwingen gelden voor bijvoorbeeld blauwalg, botulisme of bacteriën. Provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat controleren de officiële zwemplekken tijdens het zwemseizoen meerdere keren per maand. Zij passen de adviezen direct aan naar warm weer of hevige regenval. Aangezien het ook na de tropische dagen zomers warm blijft, is vooraf controleren verstandig. Op de kaart van zwemwater.nl zoek je eenvoudig de plaatsnaam. Je vindt er ook praktische informatie over aanwezige voorzieningen, zoals toiletten, toezicht en parkeergelegenheid. Zo ga je goed voorbereid op pad. De herontwikkeling van de Vromada in Bodegraven zorgt voor onrust. Basisschool Het Vogelnest moet plaatsmaken voor een nieuwe openbare school aan de Julianenstraat buiten het plangebied. Buurtbewoners en ouders maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid. De nieuwe locatie ligt tussen het spoor en de Oude Rijn. Kinderen moeten hierdoor de gevaarlijke spoorwegovergang en de drukke spoorlaan passeren. ProRail en de gemeente pasten de situatie al vaker aan. Daarnaast hoort een inclusieve, openbare school volgens betrokkenen op een centrale, veilige en zichtbare plek te staan, niet aan de rand van het dorp. De zorgen leven breed. Daarom deze oproep aan heel Bodegraven. Is de Julianenstraat wel een verantwoorde keuze? Laat uw stem horen bij het schoolbestuur en de gemeente. Samen zorgen we voor een veilig en toegankelijk onderwijs.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleert perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.

0: nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De gemeente Bodegraven-Reewijk zoekt mensen die willen helpen bij het organiseren van de Open Monumentendag. Op zaterdag 12 september en zondag 13 september vindt dit jaar de Open Monumentendag plaats, met het thema Veerkrachtig Erfgoed. Het comité van vrijwilligers is na 10 jaar gestopt. Daarom worden er enthousiaste en bij monumentaal erfgoed betrokken mensen gezocht die samen met de gemeentelijke beleidsadviseur cultureel erfgoed weer een fantastische dag willen organiseren. De gemeente levert financiële en organisatorische ondersteuning. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij maandelijks de organisatie bespreken, de contacten onderhouden met deelnemende eigenaren, de publiciteit verzorgen en nadenken over mogelijke evenementen op de Open Monumentendag. Interesse? Meld u dan bij de beleidsadviseur cultureel erfgoed Anne Hendricks via mail info@bodegravenreewijk.nl of telefoon 0172 522 522. De gemeente Bodegraven-Reewijk onderzoekt het effect van cameratoezicht en vraagt inwoners om hun mening via een online enquête. Sinds bijna een jaar hangen camera's bij het Raadhuisplein, de Marktstraat en de Kerkstraat tegen overlast, criminaliteit en een gevoel van onveiligheid. Hoewel de termijn voor het invullen van deze enquête inmiddels is verstreken, kun je de projectpagina en de resultaten bekijken via denkmee.bodegravenreewijk.nl/projecten/cameratoezicht.

0: be with you.
1: Goedenavond, dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
2: Vandaag met Dirk van Ewen. In deze tijd is Rijkswaterstaat op verschillende wegen druk bezig met werkzaamheden. Den Elf is binnenkort ook weer aan de beurt en daarom wordt deze Rijksweg in delen afgesloten. In de nacht van 12 juni tot en met de ochtend van 13 juni is Den Elf in beide richtingen dicht tussen afrit 10 Alphen aan den Rijn Oost en de aansluiting met de A12. Het gaat om vrijdagavond vanaf 9 uur tot zaterdagmiddag 13 juni 2 uur. Een weekend later is Den Elf aan de andere kant van Alphen in beide richtingen afgesloten, namelijk tussen Zoeterwoude en afrit 10 Alphen aan den Rijn Oost. De toerit van afrit 10 in de richting van Boskoop en Gouda is dan wel open. En ook dan gaat het over de periode van vrijdagavond 9 uur tot zaterdagmiddag 2 uur. Gedurende beide weekenden blijft de weg voor hulpdiensten wel beschikbaar. Een belangrijk wapenfeit noemt Erfgoedstichting Hugo Kotenstein het jaarverslag 2025 van deze regionale erfgoedstichting met een voorstel aan burgemeester en wethouders om cultuurhistorisch waardevol geachte panden en landschapselementen aan te wijzen als gemeentelijk monument of op te nemen in omgevingsplannen. Daarbij gaat het in Bodegraven onder meer om de voormalige slijterij aan de Wilhelminastraat en de villa op de hoek van de burgemeester van Dobbe de Bruinstraat vanwege zijn hoogstaande architectuur en ambachtelijkheid in uitvoering. Voor de scheefzakkende Sint-Willibrordestoren aan de Bodegraafse Overtocht, een gemeentelijk monument, is een zienswijze van de werkgroep in de maak, uitgaande van behoud van toren en kerk. Afgelopen najaar werden de voorstellen besproken met wethouder Jan Leendert van den Heuvel en Anne Hendricks. Zij is sinds medio juli bij de gemeente werkzaam als beleidsadviseur cultureel erfgoed.

0: Haver-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.
1: Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven. Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikke. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan.

0: De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
3: hi, goedemorgen.
2: Welkom.
3: Dank u wel.
2: Hoe zit jij er nu bij?
3: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
2: Best moe.
3: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
2: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
3: Klopt.
2: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
3: Ja.
2: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
3: Dat is het belangrijkste.
2: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
3: Tuurlijk.
2: Korte intro. Geboren in?
3: Den Haag.
2: Den Haag. Je zat op school?
3: Op het Schatteiland hier in Gouda.
2: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
3: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
2: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
3: thuis geworden, ja.
2: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
3: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
2: En welke buurt ben je opgegroeid?
3: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
2: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
3: Dat sowieso.
2: Ja. Nieuwsgierig?
3: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
2: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
3: Ik heb een zusje en een broertje.
2: Dus
3: ja,
2: je bent de oudste?
3: Ik ben de eerste, ja.
2: En hobby's?
3: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
2: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad,
3: niet over
2: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
3: of
2: voren,
3: de degen, of
2: de floret naar voren en steken maar?
3: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
2: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
3: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
2: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu
0: of
1: niet
0: ben
1: per
0: ik
1: se.
0: Te vroeg ja,
1: ik denk
0: met deze
1: dat,
0: vraag.
1: Nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er nul zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. Ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogie. Je studeert nu pedagogie.
1: Ja, en dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat is vooral puberteit.
0: De kleine.
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij. Oh, wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja. Klopt, lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven en het maar allemaal te zien.
0: Oké. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we hadden 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan ja. Moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat
1: ja.
0: Jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien, tuurlijk, is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen, die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Maar ik deed natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jou jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn pake. Maar pake is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn pake die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik ook Willem.
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: Voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail. Denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Dus jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja. Ja.
0: Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... Als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. Ja. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry,
1: het Huis van de Stad. Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: okay.
1: over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst 100, elk diertje zou ze willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, daar
0: hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek.
1: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd dichtbij. BR6.
14: In Crossroads for your country. Bluegrass.

Tex-Mex, country, rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: the Birmingham Bound.
1: Marley's Ghost neemt ons mee in heerlijke honky-tonk sferen. Daarnaast hoor je het ijzersterke album van de maand van India Raimi. En laat ik een flinke dosis Made in Holland horen. Dit verhaal begon energiek en hoopvol met Birmingham Bounce. Dit nummer fungeerde als de perfecte opening. Het herinnert de luisteraar aan de hoogtijdagen van de western swing en de vroege country. Vanaf die bruisende dansvloer stappen we naadloos over in de rokerige sfeer van de nacht met Honky Tonk Song. Dit is de soundtrack van de klassieke country kroeg. De band vertraagt het tempo net genoeg om die typische lome twang de ruimte te geven. Met jankende gitaren en doorleefde zang schetsen ze het ultieme beeld van de honky-tonk cultuur. Een plek van troost, een goed glas bier en herkenbare verhalen over het leven.

Het verhaal vindt zijn natuurlijke, intieme einde wanneer de lichten in de kroeg uitgaan en de reis weer wordt voortgezet in Motel Time Again. Dit sluitstuk brengt een weemoedige rust over de trilogie. Het is het verhaal van de muzikant on the road, die na de show de eenzaamheid opzoekt in een karakteristiek motel langs de snelweg.

Tijd voor het album van de maand. India Raimi maakt diepe indruk met We Ride It Down, afkomstig van haar alom geprezen album Villain Era. Haar krachtige, rauwe stemgeluid snijdt dwars door de meeslepende instrumentatie heen.

0: De Canadese Whitney Rose neemt ons mee naar de befaamde honky-tonk-bar in Nashville met het nummer Tootsies. Begeleid door haar sterke band, de Tennessee Polaroids, brengt ze een heerlijk nostalgisch geluid. Haar heldere stem en de traditionele country twang vormen een perfecte ode aan de rijke geschiedenis van de countrymuziek.
1: Crossroads, met countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

De original van de week is een absolute klassieker van verhalenverteller Marty Robbins. Met El Paso City schreef hij in de jaren 70 een prachtig vervolg op zijn eerdere megahit El Paso. Het nummer ademt pure western nostalgie.

0: De heren van 49 Winchester behoren tot de absolute top van de moderne Southern Soul en Country Rock. Met Bringing Home the Bacon, afkomstig van een album A Change of Plans, laten ze horen waar ze het beste in zijn. Rauwe energie, strakke grooves en een geweldige vibe. Dit is muziek die gemaakt is om live te zien en te horen.
1: Crossroads. Hot stuff.

De act van de maand is het legendarische moeder-dochter-duo The Judds. We horen ze hier schitteren op de vroege klassieker Change of Heart. De ongeëvenaarde vocale harmonieën tussen Naomi en Wynonna Judd vormen het kloppend hart van dit nummer. Een prachtig, emotioneel country-pop nummer dat destijds niet voor niets de hitlijsten bestormde.

De jonge Canadese Bella White maakt diepe indruk met haar traditionele bluegrass en folksound op de single Better. Haar stem heeft een uniek, authentiek timbre. Dat doet denken aan de grootheden uit de jaren 40 en 50. Better is een akoestisch hoogstandje vol emotionele diepgang dat bewijst dat echte traditie nooit verloren gaat.

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Speciaal voor 20 jaar Al op die 6 schreef Douwe Bob een nieuw nummer, All for One. De singer-songwriter is een van de deelnemers aan het evenement. Hij gaat fietsend die berg op en zal na de beklimming met zijn band All for One ten gehore brengen. De opbrengsten van dit nummer komen geheel ten goede aan Al op die 6.

Ja, en in dit Made in Holland blokje doen we even een uitstapje naar onze zuidenburen. Siska Siska is het project rond singer-songwriter Siska Danens uit Gent, die een breekbare kracht weet te leggen in onwerelds mooie songs. Met subtiele gitaren en spaarzame piano, beheerste drums en gouden stem trekt ze de luisteraar in haar gevoelswereld, waar ze zich onverschrokken kwetsbaar opstelt. Sweet 16 is de titel van de song.

0: apart.
1: In theorie is het mogelijk om met twee heerlijke ingrediënten een niet al te lekker gerecht te maken. Maar als die twee ingrediënten de stemmen van Danny Vera en Marlon Pichel zijn, dan weet je dat het in de praktijk hoe dan ook een succesnummer gaat zijn. De prachtige nieuwe single Try Again brengt de twee nu op de plaat bij elkaar.
2: Made in Holland.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: De inmiddels hoogbejaarde, maar nog altijd onstuitbare Willie Nelson laat van zich horen met de single Fly Away. Met zijn karakteristieke doorleefde stemgeluid en zijn vertrouwde gitaar Trigger weet hij ook nu weer te ontroeren. Het nummer herinnert ons eraan waarom deze man een levende legende is. Eenvoudig, oprecht en diepgaand.

0: Nogmaals aandacht voor het album van de maand met de titeltrack Welcome to My Villain Era van India Raimi. Dit nummer vat de sfeer van de hele plaat perfect samen. Dramatisch, krachtig, duister met de belichting van de grimmige kant van het plattelandsleven.
1: Oh.

Ik sluit het eerste uur af met Brendan Good en de track Stay the Night, afkomstig van zijn album Restless. Good brengt een sound die schuurt tegen de traditionele country en de rauwe alt-country aan. Het nummer heeft een prettige, weemoedige urgentie, die je nog even vasthoudt voordat we naar het tweede uur overstappen.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties, Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. En noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
6: BR6. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Ik hoop dat de muzikale track nog niet is gestild, want ik heb weer een fantastische selectie voor je klaarstaan. Dit uur trap ik stevig af met honky-tonk gitaargeweld. Luisteren we naar de act van de maand, The Judds, en heb ik een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton als songwriter. Ik open het tweede uur met een flinke dosis energie van gitaarvirtuoos Bill Kitchen en zijn honky-tonk Hellfire. Kitchen, bekend om zijn vlijmscherpe Telecaster-sound, doet de titel van het nummer alle eer aan.

De act van de maand, The Judds, staat centraal in dit tweeluik. We luisterden naar een sfeervolle en tikkeltje mysterieuze uitvoering van de klassieker Endless Sleep, waarin de diepe vocale controle van het duo prachtig naar voren komt. Nu gooien Naomi en Wynonna het roer volledig om met de uptempo megahit Girls Night Out. Dit nummer, vol aanstekelijke country-pop-energie en sterke harmonieën, groeide uit tot een van hun meest iconische anthems. Samen laten deze tracks perfect de veelzijdigheid en de vocale magie horen die dit legendarische moeder-dochterduo zo uniek maakte.

0: Ook in het tweede uur horen we India Remy schitteren met Scattered and Smothered, een nummer dat uitblinkt in textuele scherpte en een broeierige sfeer. Remy's vermogen om verhalen vol dramatiek en emotie te vertellen komt hier fantastisch tot zijn recht, ondersteund door zijn ijzersterke, duistere instrumentatie.
1: Dit is het favoriete album van de maand.

Nieuwkomer Lauren Watkins gooit hoge ogen in Nashville met haar single Heartbreakaholic. Ze zingt over de verslaving aan de verkeerde liefde. Watkins beschikt over een heerlijk rauw randje op haar stem, dat deze moderne country track net dat beetje extra pit geeft.

William Beckman verrast met het prachtige Por Mujeres Como Tú. Beckman combineert zijn diepe warme countrystem hier met Mexicaanse mariachi en Tejano-invloeden. Het resultaat is een gelaagd, grensverleggend nummer, vol passie en weemoed, dat laat horen hoe mooi verschillende muzikale werelden in elkaar over kunnen vloeien.

De cover van de week komt op naam van de Band of Hattons, die zich wagen aan Marty Robbins El Paso City. De band geeft er een eigen, herkenbare Americana en roots rock draai aan. Met rijke arrangement en geweldige samenzang brengen ze een prachtig eigentijds eerbetoon aan deze klassieker.

Cliff Murphy neemt ons met Happy and Confused mee naar zijn album Bay State Lullaby. Het nummer is een breekbare bitterzoete folk- en country track, die opvalt door zijn eenvoud en oprechtheid. Murphy's warme, iets wat heese stemgeluid trek je direct het verhaal in en zorgt voor een heerlijk intiem luistermoment.

In dit speciale songwriterblokje eren we het genie van country-icoon Dolly Parton via drie van haar eigen prachtig geschreven composities. Ik trapte af met het autobiografische meesterwerk Coat of Many Colors, een hartverscheurend maar hoopvol verhaal over opgroeien in armoede en de rijkdom van liefde. Daarna luisteren we naar het spirituele en krachtige Here I Am. Dat blinkt uit in vocale passie en een gospelachtige grootsheid.

Ik sluit de drieluik af met het verhaal van The Traveling Man, waarin Parton haar fabelachtige talent toont om levendige personages en meeslepende verhalen in slechts een paar minuten tot leven te wekken.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Patricia Crowley brengt ons met Not Just for Friday Night een heerlijk meeslepend nummer van haar album The World Undone. De eerste singer-songwriter combineert Keltische invloeden moeiteloos met traditionele country en Americana.

Deze van oorsprong een Georgische singer-songwriter, die helaas veel te vroeg is overleden, maakte diepe indruk in de Amerikanenwereld met haar weemoedige en filmische muziek. Haar album Are You There is een absoluut meesterwerk vol emotionele lading. We luisterden in dit blok naar het wonderschone en breekbare Infinitely Blue, direct gevolgd door het sfeervolle en indringende Red Dessert. Twee nummers die de herinnering aan dit bijzondere buitengewone muzikale talent voor altijd levend houden.

0: Ik sluit deze aflevering in stijl af met Whiskey River Junction en een track The Good Old Days van het album This Stuff Is Cowboy. Dit nummer is pure, onvervalste western en outlaw country, zoals het bedoeld is. Met ronkende gitaren en een stevig ritme is dit de perfecte afsluiter van een prachtige muzikale rondreis.
1: Tot volgende week. Dag!

0: Media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen. Medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie